0: Una viva.
1: Maar voor de naam wie van wie?
0: Ik doe jou een stuur.
1: It's going to be in the medical area for now, Ramen. Medi 57B for Z.
2: Clear for your frame for your cadaver study.